starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van VIAS.
3: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
2: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

wish to enchant me if you only grant me.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van VIAS.
3: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
2: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: my love, I tell her all my love.
1: I'm sorry, I am so sorry.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomerswarm.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
3: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
2: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
4: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
8: Oh, Céline van Eneffen, die gaat toch?
7: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
9: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
10: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
11: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
12: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
11: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
6: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
5: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en
8: minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Imobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Het is bijna 6 minuten over 8 uur geworden. Hey, fan dat je er weer bij bent op deze zaterdagochtend. Goedemorgen Antwerpen. Heel blij dat jij er weer bij bent. Hè? Ja. De lieve mensen al even bedanken voor de verjaardagskaartjes. Ja, heel leuk hè. Het is alweer voorbij hè. Een jaartje erbij geteld en vakantie achter de rug en vakantie voor de boeg. Ja, het kan mooi zijn. We bedanken uiteraard van harte collega Willem van Walem voor de voorbije weken. Heeft hij Goedemorgen Antwerpen voor zijn rekening genomen. Volgende week gaat hij dat trouwens ook doen. En daarna stop ik toch wel even met vakantie. Je bent het misschien al vergeten, maar even ter opfrissing heel veel muziek. De komende 2 uur.

Op een paar minuten tijd gingen we de wereld rond met Victor Sylvester Around the World. En Placido Domingo die mocht vandaag openen met Non ti scordar di me.

0: Bijna 19 minuten over 8 uur bent u aan het ontbijt. Geniet ervan. Wij nemen hier nog een kopje koffie. Maar nee, het is niet echt een kopje. Het is koude koffie. Ja, het is een beetje aanpassen met de weersomstandigheden. En we konden luisteren naar Helen Shapiro en Baby It's You. En dan zomerse klanken van Nana Mouskouri met Yellow, Yellow.
1: De markt draait een vlamsplotje. Schoon, hè?

0: Met een beetje aandacht voor onze eigen artiesten. Rocco Granata, die vertoeft graag aan het Noordzeestrand. En Dana Winder, die beschermt zich voor de zon. Ja, put on your white sombrero. Ik zal er eens over nadenken. Ik heb het nog niet, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Uma Guma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. En dat is de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 5 juli, morgen dus, is er Groovy met Rocking, Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er Troubadou met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter is op zondag 26 juli. En dan brengt Triple Temper met West Coast Folk Rock voor jullie. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. En meer informatie is ook nog te verkrijgen op hun website www.umaguma.be.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
7: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
8: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

Onder het motto Ik wakker, iedereen wakker, Leslie Uggams en Little Bird. En voor de reclame hadden wij nog Sonny and Cher voor jullie met What Now, My Love.

0: me dit aan dat tristesse.
1: Muziek uit de jaren 70 met Gilbert O'Sullivan en Get Down. En dan gingen we weer heel veel vaaiers terug in de tijd met Ed Ames en Adios Amor.

0: The one and only Margie voor de Mills Brothers. En Linda de Souza met Lisboa. Die twee samen brachten de tijd op 13 minuten voor 9 alweer.
1: Goedemorgen Antwerpen.

We hadden er drie achter elkaar deze keer. Eddie Fisher met Pretty Baby. Renate Kern met Du Bist Meine Liebe. En uit Nederland Focus met House of the King. We houden er nog even de focus op met nog één vocale voor 9 uur. Charles Aznavour met Bordeaux.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
7: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen, die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
6: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8 de finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
8: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
6: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
9: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
10: Ik kom die direct halen, hè.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Dag Robert, storen we niet?
18: Nee, kom binnen.
17: Onze kleine is roekbaar.
18: Hallo.
17: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
18: Allee, maar dat past toch nog?
17: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
19: Geniet er maar van, jongen.
20: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
21: Minerva.
22: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Dat was er nog eentje voor de langslapers. Goedemorgen, morgen. Gebracht door Nicole en Hugo. We zijn er nog tot 10 uur met dit zaterdagochtendprogramma. Met heel veel muziek.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxi.

You Belong to My Heart was er een van Jackie Wilson. En More van Della Reese. Wij hebben nog More in onze pijplijn zitten.

0: Ik had vroeger de neiging om nogal uitgebreid te vertellen. En dan werd mij altijd gezegd, hou het kort. Wel, dat hebben ze met deze liedjes ook wel begrepen. Hè? Barbara Lynn met Promises en The Beatles met From Me To You. In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend. En dit tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het telefoonnummer mobiele nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Meer informatie kunt u ook nog vinden op hun website en dat is www.poldermuseum-lilo.be.
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

Helemaal alleen. Jimmy Soca met Alone. En Paloma San Basilio uit Spanje bracht ook nog het nummer Perfidia.

0: En zo werd het precies 9:30 hè, met deze Proud Matador van het orkest Manuel. En in Nederland gingen we nog even kijken of luisteren met u naar Maywood en Late at Night. Ik moet zeggen, met hoe ouder ik word, zo is het, hoe minder laat dat het wordt. Ja. Kan er niet betekenen.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droom de altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Minerva! Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee.

0: Leo Rodriguez draaiden we met Barabara Berebere. En dan deze Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Die hebben we nog niet gezien, maar het kan. De dag is nog maar pas begonnen.
1: Ontspannen en lekker luisteren. Dit is Mark Maxi. Mark Maxi.

Bijna 10 minuten voor 10 uur geworden. Blue Serenade van de Platters. En je kon ook nog luisteren naar Jelly Lee Lewis. Baby, baby. Bye, bye.

0: Ja hoor, dat waren nog de makkers uit Nederland met de zomerzon. We gaan zo dadelijk het roer overgeven aan onze collega Jan van Dam. Ik ga nog een week met vakantie, dus volgende week zaterdag is Willem van Walem hier nog een keer. We hebben hem daar straks al bedankt voor de voorbije weken. En we geven hem nog een bedankje voor komende week. Ja, ik ga de koelte opzoeken. En daarna is de vakantie toch een beetje voorbij, Jan. Heb je mij een beetje gemist?
1: Een klein beetje.
0: Klein beetje, maar dat is genoeg. Dat is genoeg.
1: Goed,
0: ja, ja, ja. Alles wat te veel is, is te veel. Goed. Fijn weekend en graag tot binnen 2 weken.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
1: Oh ja, we zien dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Hoort Anne Berger van de federale politie.
7: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen, die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
6: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB in de tijd. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. In Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden blussen. Dat meldde Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal 9 gewonden. Een 1000-tal brandweerlui proberen de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
10: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
9: Robert de expert. 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485-54-87-85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Aha. Minerva.
16: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Goedemorgen allemaal. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige klanken hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega, onze vriend Mark Maxi, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft de afgelopen 2 uren. En als je naar onze studio belt, dat kan natuurlijk, dan kom je terecht bij Annie. Je belt op het nummer 03-219-1727. U kon al luisteren naar het orkest van Billy Von met Silver Trees Among the Gold. Dus we zijn nu toe aan onze eerste vocale plaat. En dat is een nummer van Frankie Avalon. En die komt hier een beetje binnen met zijn liefdesbrieven. Ze zijn een beetje geheim, maar toch, we gaan het te weten komen. Secret Love.

Wat vroeger geheim was, is nu niet meer geheim. Secret Love van Frankie Avalon. En wat het maanlicht en rozen met elkaar te maken hebben, wel, ik zou het per god niet weten. Ik denk dat het te maken heeft met romantiek. Hier zijn die Ames Brothers, Moonlight en Roses. MUZIEK

was er destijds helemaal klaar voor de liefde. I'm in the mood for love. Een nummertje uit 1957 van Fats Domino. En deze meneer die nu klaar staat is ook gekend in de country en de westernwereld. En dan heb ik het over Billy Walker. Hier is hij met The Next Voice You Hear.

Dat was dus Billy Walker. U zult zich misschien al afgevraagd hebben, waar blijven de dames? Wel, beste mensen, hier is er eentje. Hè. Het is ook niet de eerste, de beste. Want hier is Caterina Valente met Frenesi. MUZIEK

Zo, nu weten we alvast wat Charlie destijds uitgehangen of uitgericht heeft. Hè. Charlie was gewoon een bokser. Hè. Ja, dat was hem. Het was geen Cassius Clay. Nee, een gewone, simpele bokser. Charlie was een bokser. Dat waren de Four Aces. En wat dacht hij van deze plaat? Sugar Baby. Dat ziet er een zeemzoete madame uit, denk ik wel. Hè. Want hier is Danny Winchell.

I'm gonna make you mine. Dat was een zeer zoete madame van Danny Winchell. Zijn sugar baby. Ja, er zijn verschillende manieren van lachen. De ene lacht al vrolijker dan de andere. Dus er zijn heel veel wijzen van lachen. En Henk Cochran heeft daar een plaat over gemaakt. A funny way of laughing. MUZIEK

0: Even Hengsel altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was Bill Wallis met Why? Ja, waarom? Waarom zijn de bananen krom? Ik ben nu 79 jaar en ik weet het nog steeds niet, beste mensen. En wat krijgen we nu? Wel, hier zijn de Sunstreams met Daar bij de waterkant. MUZIEK

Dat was dus een stukje romantiek van op het Sint-Anneken. Op het Sint-Anna-strand is het allemaal gebeurd destijds. Daarbij de waterkant. Dat waren de Sunstreams. Uma Guma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Oranjerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 5 juli is er Groovy met Rocking, Funking en Groovy Classics. En op zondag 12 juli is er Troubadour met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli, het gaat door, hè, is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter op zondag 26 juli brengt Triple Temper met West Coast Folk Rock. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie. Dat kan via mail naar info@omaguma.be. En ook u kunt ook meer info verkrijgen via de website. Ja, dat kan uiteraard ook, hè. Dan moet u wel gaan naar www.omaguma.be.

It happened last night at the movies with you. Ja, ik kon er alleen maar van dromen, luisteraar. En u weet het zelf, dromen zijn bedrog. Dat was Connie Francis.

je kent de melodie misschien wel onder de naam La Paloma. Maar dit was dus de look van Dean Martin. Een nummer van hem uit 1957. En we blijven even in datzelfde jaar rondhangen met Jimmy Leiden en zijn Marianne.

Dat was dus Jimmy Lydon met Marianne. En wat dacht u van een dansje, maar dan heel hoog boven de wolken, hè? Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Hier is Botto Timber.

Dat was Edie Gourmet met Love Me Forever. En dat was een hint naar haar echtgenoot Steve Lawrence. Want ze waren gehuwd, hè, deze Edie en Steve. En nu iets helemaal anders. We gaan even wat geweld, muzikaal geweld erbij halen, luisteraar. Dus zet al vast maar even alles opzij, want dat wordt rocken geblazen de volgende 3 minuten en 22 seconden. Want hier zijn de Lennon Rockers met Rockin' My Life Away.

Ja, volgens mij mocht er nog een beetje meer pit in zitten, maar helaas, het was niet het geval. De Lennon Rockers met Rocking My Life Away. We gaan stilaan naar de nodige boodschappen, het nieuws en het tijd zijn van 11 uur. En daarna ben ik er terug, dus tot 7.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Mareem.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Kluis van Testaankoop.
8: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
7: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Iter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee, dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken ook nog altijd naar mensen onder het puin. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en
10: en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Ja, we zijn het tweede gedeelte binnengekomen of binnengevlogen, hè, met accordeonist Frans Baggerman en zijn klompend dans. Dus we zijn alvast beland in het tweede gedeelte, want het is ongeveer een achttal minuten over 11 uur geworden ondertussen. En onze eerste vocalisten in het tweede gedeelte, wel, dat zijn de Platters met een nummertje uit 1957, Only Because. Oh.

0: That's a nice.
1: Ja, zeker. That's nice. Dat was de Mambo Italiano van Ellie Russell. Join and sing again. Ja, ik wil wel zingen, maar helaas, ik kan het niet. Ik ga het ook niet proberen, want dat zou echt niet goed overkomen bij u in de huiskamer. Maar wie het wel gaan doen, dat zijn de Johnston Brothers. Join and sing again.

Dat waren de Johnston Brothers. In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. En op zondag 12 juli, tijdens Lillo Boekendorp, kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt ervoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitieert je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Wel, u kunt nog meer info bekomen op hun website en die luidt www.poldermuseum-lilo.be.

Ja, om een bloem in de woestijn tegen te komen moet je heel ver gaan zoeken. Alhoewel, deze mensen wisten er wel eentje staan. Flower in the desert, dat waren de MacArthurs. They didn't believe me. Ja, dat is natuurlijk een ramp, hè, als je ze niet geloven. Hè. Hier is Frankie Randel.

Ja, je kunt de verschillende dingen in het leven op een moeilijke manier aanpakken. Maar als het lukt, even niet. Hè. Doe het maar gemakkelijk. Dat is heel wat plezanter. Nice and easy does it. Dat was dus Peggy Lee. En hier is Little Richard. En die staat meestal voor rock'n'roll muziek uit de jaren 50. En dat is ook zo met dit nummertje van hem. True Fine Mama.

Ja, dat was de tijd van de rock'n'roll, de tijd van de vetkuiven en maar briontien smeren in je haren. Maar als het dan zomer was en je liep met je haardos in de volle zon, dan begon dat een beetje vettig te worden. Het was echt geen gezicht, maar het was toen mode. Iedere man smeerde briontien in zijn haren.

When Rock'n'Roll Came to Trinidad, dat was Nat King Cole. We maken nu even tijd om een instrumentaaltje op je los te laten. Want hier is Floyd Kramer met Your Cheating Heart. Wat?

Eindeloze liefde, soms zoet, soms bitter. Ja, het kan niet alle dagen zondag zijn in een liefdesrelatie, hè? Dat ondervond ook Gordon McRae destijds.

Dat was Peter Alexander, der Mondheld seine Wacht. U kreeg in het eerste gedeelte een verzoekje te horen van Eddie Gourmet naar Steve Lawrence toe. Love Me Forever. Wel, Steve doet hetzelfde nu naar Eddie Gourmet toe met het nummertje Only Love Me.

Ja, Jan Baak, die man, gewoon een crooner noemen van de jonge generatie. Hè. Het is een hedendaagse crooner. Hè. Michael Bublé met zijn versie van Mac the Knife. Ik heb nog wat tijd om een Franstalige plaat op u los te laten. En dat wordt nog een nummer van Yvette Giraud met Je vais revoir ma blonde.

Dat was dus Yvette Giraud. Zo, dit programma zit er bijna op. Je hebt nog recht op één vocale plaat en je komt er zo dadelijk aan. Mensen, allemaal weer bedankt voor het luisteren en we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Zo dadelijk heel veel plezier en genoegen met collega Wilfried. We gaan dus eruit met de laatste vocale plaat in dit programma en dat wordt nog een nummer van de Terriers met Those Brown Eyes.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god het niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van Testaankoop.
10: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
9: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort een van hen.
11: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk en daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden, in het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant, leren wij ook bij.
9: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft wel een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
18: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
17: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
18: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
17: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αντουέρπεν, ακούω Wilfried και καφέ Minerva.

0: Happy Days Are Here Again. Het kwam uit 1950 van Mitch Miller. En die Mitch Miller die is geboren op een 4 juli, 115 jaar geleden. Hij is uiteindelijk 99 geworden. Goedemiddag, welkom bij Café Minerva, welkom bij Radio Minerva en welkom bij Annie en ikzelf. Tot 2 uur bladeren we weer door de geschiedenis van vandaag. Het is al de 4 juli van dit jaar. De vakantie is begonnen. Misschien bent u wel ergens ver weg naar ons aan het luisteren. Laat dat dan eens weten. Bel even naar Annie op 03 219 17 27.
1: Tattoo op de radio.

Had ik beter kunnen beginnen? Zeg nu eerlijk. Aretha Franklin, It Won't Be Long, en Otis Redding en Respect. In 1981, zover gaan we het al terug, richtte Ruud de Ridder het theatergezelschap Het Echt Antwerps Theater op. Dat weet u misschien nog wel. In 2020 zijn ze ermee opgehouden. Ook een beetje mede door heel de heisa rond de coronacrisis. Weinig volk, geen theaters, dat mocht allemaal niet meer, u weet het nog wel. Ze zijn helemaal terug met een iconisch stuk van hun, dat heette Mijn gebuur heeft het zuur. Ruud heeft het stuk een beetje herwerkt, heeft het een beetje geactualiseerd, zeg maar. En vrijdag 10 juli om 8 uur gaat het in première in de Elkerlikke hier in Antwerpen. Ze gingen vandaag normaal langskomen om er wat over te praten, maar er is iets tussen gekomen, ze geraken er niet. Maar hij heeft wel een cadeautje komen afgeven. We mogen een aantal duo-tickets weggeven aan de leden van Radio Minerva om op die vrijdag, 10 juli, om 8 uur naar zaal Elkerlik te komen voor de première van Mijn gebuur heeft het zuur. Je moet lid zijn van Radio Minerva en nu bellen naar Annie op 03-219-1727. Dat is alles. Afgelopen donderdag hoorde ik collega's Jos en Fons bezig over John Lamers. Ze waren er het een en ander over aan het vertellen. Wel, toen dacht ik van, oh, maar dat is lang geleden dat ik die nog eens gedraaid heb. John Lamers.

John Lamers bewonderde je al in 1966. Ik bewonder jou. Op 4 juli 1982 pikte Neil Diamond een filmpje mee in de cinema. Hij zit samen met Burt Bacharach en Carol Baeus Sager in de zaal en ze kijken naar E.T. En nog diezelfde nacht schrijven ze samen dit nummer. Gebaseerd op E.T. It is Hard Light.

Neil Diamond en Hard Light. Als je gratis met z'n tweetjes aanstaande vrijdagavond naar Mijn Buur Heeft Het Zuur wil gaan kijken van het echt Antwerps Theater, moet je lid zijn van Radio Minerva en bellen met Annie op 03-219-1727. Als het bezet is, gewoon een beetje daarna opnieuw proberen. Op 4 juli 1955 wordt het linkerbeen van Gene Vincent zwaar verwond bij een ongeluk met zijn motor. Vincent weigert echter het been te laten amputeren. En de dokters kunnen het redden, maar hij zal zijn ganse leven pijn hebben en manken.

0: Multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know to play the same. Yeah, it's multiplication.
1: Multiplication, Bobby Darin was volgens mij even goed in wiskunde als in biologie. Het kwam uit 1961. Op 4 juli 1917 is Georgette Planin geboren. Ze overleed 13 jaar geleden en werd 95.
2: Café Minerva à la Française.

0: Georgette Plana en Zaza. Heeft u donderdagavond trouwens al lang iets te doen?
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.

als je zowat van mijn leeftijd bent, dan hoor ik je denken tot hier van ik ken dat nummer. Ja, Grace Jones heeft daar in de jaren 80 I've Seen That Face Before van gemaakt. Dat is Libertango van Astor Piazzolla, de grootmeester van de Argentijnse tango. In 1990 kreeg hij een hersenbloeding, waardoor hij in een coma geraakte. En hij stierf iets minder dan 2 jaar later, op 4 juli 1992 in Buenos Aires, zonder nog bij bewustzijn te komen. Astor Piazzolla en Libertango. Op 4 juli 1959 richtten Chris Blackwell, Graeme Goodall en Leslie Kong Island Records op in Jamaica. De naam voor het label haalden ze bij Harry Belafonte's Island in the Sun. This is

weten dat er 2 jaar later een platenlabel zou opgericht worden. Vernoemd naar zijn bekende hit uit dat jaar, Island in the Sun. En het volgende nummer is ook verschenen op dat Island Records label. Op 4 juli 1964 komt ze ermee op de 2e plaats in de Verenigde Staten. Hier is Millie Small en My Boy Lollipop.

Rita de Neve in 1969. Olé, oké, ik wil een man uit Spanje. Misschien wilt u wel een gratis ticket om aanstaande vrijdag naar theater te gaan in zaal Elkerlik. Naar Mijn Gebuur heeft het zuur van het echt Antwerps theater. Gewoon lid zijn van Radio Minerva. En nu bellen naar Annie op 03-219-1727. En hier is zo'n man uit Spanje, zie Julio Iglesias.

Julio Iglesias en Quiere Me uit 1978. Wellicht bent u misschien onderweg naar Spanje en aan het luisteren naar Radio Minerva. Het kan allemaal tegenwoordig, want je kan luisteren via het wereldwijde web, via de streaming. Op 4 juli 1958 staan de Everly Brothers op de eerste plaats in Engeland met All I Have To Do Is Dream. En naar verluid hadden de twee broers er slechts 2 takes voor nodig om het op te nemen, het plaatje.

muziek van Freddie Quinn, daar kan je altijd ook iemand een plezier mee doen. Ik ken er minstens één. Op 4 juli 1992 krijgt John Phillips van de Mamas en de Papas een nieuwe lever. En dat was wel nodig na jarenlang drugs- en alcoholmisbruik.

Bill Withers en Ain't No Sunshine uit 1971. Bill Withers zou vandaag 88 worden, maar dat is niet helemaal gelukt. Hij overleed in 2020 en werd 81 jaar. Hij bracht ons wel naar iets voor 1 uur. En dan weet u, dan moeten we er altijd eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar daarna ben ik er graag terug met het tweede deel van Café Minerva. Dus blijf vooral van uw toestel. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Na het gesproken dagblad steken we een nieuw vat schuimende muziek.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
2: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
2: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
2: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
2: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
7: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk en daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden, in het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant, leren wij ook bij.
6: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
8: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
6: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
12: ja, zeg.
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Aha, Minerva.
15: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Yes sir, that's my baby. En Nat King Cole was dat. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Waar Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, ja, ik moet wel, hè. Want Annie, die is niet te houden en die wil graag nog wat kaarten weggeven. Dus als je vrijdag aanstaande, 10 juli, om 8 uur 's avonds naar de Elkerlik hier in Antwerpen wil gaan kijken naar mijn gebuur, even het zuur van het echt Antwerpse theater, moeten alleen maar lid zijn van Radio Minerva en bellen naar Annie op 03 219 17 27.

0: Secret Love. En dit keer niet van Doris Day, maar wel van George Michael. En die parkeert op 4 juli 2010, na een bezoekje aan de Gay Pride in Londen, zijn Land Rover in een fotozaak in Hampstead. Hij is totaal van de planeet door cannabisgebruik en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 weken voor het rijden onder invloed. Hij had beter een ranja met een rietje gedronken. En als Johnny Lai nog geleefd zou hebben vandaag, dan werd hij 85.
1: Zij dronk ranja met

Ik blijf het een vergeten parel vinden uit 1971. The Congregation and Softly Whispering I Love You. Als je op 4 juli 1959 naar je plaatselijke platenboer ging, dan kon je daar voor het eerst dit plaatje kopen.

Salvatore Adamo en La Nuit. Het is vandaag 23 jaar geleden dat Barry White voor altijd 58 werd. Hij overlijdt 2 maanden nadat hij een beroerte had gehad, terwijl hij wachtte eigenlijk op een niertransplantatie. Toen hij nog springlevend was op 4 juli 1974, trouwde Barry White met Glodine James, een van die zangeressen van Love Unlimited. Ze gingen uit elkaar in 1988, maar ze bleven gehuwd. Hij is nooit uit de echt gescheiden. En zo maakte Glodine bij White's overlijden in 2003 aanspraak op zijn ganse fortuin.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Ga nog een keer zeggen, als je gratis aanstaande vrijdagavond naar theater wil, dan kan je dat met onze complimenten. Als je lid bent van Radio Minerva, kan je om 8:00 dan gaan kijken in zaal Elkerlik. Naar mijn gebuur heeft het zuur van het echt Antwerps theater. Bellen naar 032-19-17-27, dat nummer dat kent u natuurlijk wel. Op 4 juli 1964, de 4th of July, hebben de Beach Boys hun eerste nummer 1 hit in Amerika te pakken. Ze staan 2 weken op de eerste plaats met I Get Around.

bekendste slow uit 1973 ging over hoe je veilig naast de pot kan pissen. Billy Paul was de deugeniet van dienst. En over deugenieten gesproken, op 4 juli 1966 beledigen de Beatles onbedoeld de Filipijnse First Lady Imelda Marcos. Haar echtgenote president trekt uit wraak hun politiebescherming in en de Fab Four moeten rennen voor hun leven als een woedende meute hen aanvalt.

Got to Get You Into My Life. Het is vandaag 4 juli en moest je het niet weten, dat is de nationale feestdag zo'n beetje in Amerika. Independence Day. Zij herdenken dan de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. 250 jaar is het ondertussen geleden. En nu kan je voor of tegen Amerika zijn, voor of tegen hun president. Maar het zette in 1972 Ray Charles er wel toe aan om dit schitterende America the Beautiful te maken. Hier is Ray Charles.

0: Voilà, als de Amerikaanse ambassadeur zit te luisteren, is die ook weer al content. America the Beautiful en Ray Charles was dat. Dinsdagmorgen is het uur van de waarheid. Trouwens, om 2 uur spelen dan de Belgen tegen de Amerikanen. En dit is David McWilliams. Als hij nog zou leven, werd hij vandaag 81. Maar hij overleed heel onverwacht op zijn 56ste.
1: Tenement.

David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Maar het lichtje waarop staat, je mag naar huis gaan, is hier beginnen branden. Dus het zit erop wat Café Minerva betreft voor vandaag. Ik wil graag Marleen uit Hoboken, Mark uit Lokeren, Jan uit Ekeren, Lucien uit Melzelen, Werner uit Deurne, Pierre uit Beverwaas, Gertie uit Sint-Job in Goor, François uit Steendorp, Erik uit Berchem, Maria uit Antwerpen, Roger uit Zwijndrecht, Janine uit Capelle, Lisette uit Wommelgem en Mariette uit Berchem een gelukkige verjaardag wensen vandaag. Het is eenjarig. Kijk maar naar buiten. De zon is ervan gaan schijnen. U heeft nog de groeten van Annie en van mezelf. En we maken afspraak aanstaande zaterdag voor een nieuw café. Zo dadelijk Frankie en Monique. Veel plezier nog bij Radio Minerva. En tot de volgende maar weer. Dag.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een steppe aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12:00 aan de IJzerlaan. De steppe raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Door de extreme hitte zal het wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot 40 graden. VS-correspondente Grete Keijzer.
7: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5:00 deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. We willen de mensen hier zo lang mogelijk weghouden. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
6: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor festivalgangers van de Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht. En daarom is de festivalorganisator niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden en maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
11: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora liften. Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Dit is Middag met Idee met Frankie en met Monique. En je kan ons natuurlijk bereiken op de 03-219-1727. Eerst en vooral bedank ik onze collega Wilfried met zijn jongerenprogramma Café Minerva van 12 tot 14 uur. En Annie die de telefoon heeft bedenkt. Ik heb je iets weg te geven, jawel. Hou je van toneel? Dan heb ik goed nieuws. Nu vrijdag is het de première van het nieuwste comedie van het Echt Antwerps Theater, Mannige Buur heeft het zuur. Ben je lid en wil je eens graag gaan zien, nu vrijdag om 8 uur in Elkelijk, belt 03-219-1727. En het zal weer de moeite zijn natuurlijk, als je die mannen bezig ziet. Jawel. En vandaag beginnen we met eentje van 1989, Des O'Connor met Never, Never, Never.

Mel Torme met All in Love is Fair. Umaguma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kan er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 5 juli, dus morgen, is er de Groovy met Rocking, Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er de Troubadour met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. En de afsluiter op zondag 26 juli brengt Triple Timber met West Coast Folk Rock. U kan altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. En meer info is er te verkrijgen op hun website www.umaguma.be. En nu, Manu Beato met Always On My Mind.

Vera Lynn met Again. 1948 spreken we. Zo oud is het liedje al. Jawel. Mensen, als je graag naar het toneel gaat, je bent lid. Voor nu vrijdag 10 juli heb ik nog enkele vrijkaarten liggen. De première van de nieuwste komedie van het Dicht Antwerps Theater. Manne gebeur, ei het zuur. Dus ben je lid en wil je graag eens gaan zien. Nu vrijdag in de Elklik. Belt naar ons 03-219-1727. Ik heb nog een paar duwe tickets klaar liggen voor jullie. Jawel. En nu, het volgende kennen we allemaal van Sammy Davis Jr. Maar vandaag gebracht door Frankie Lane. Hier is Mr. Bojangles. MUZIEK

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Vernunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Frans is dat manneke.

Monticelli-orchestra met het welbekende Bolero. Bekend geworden uit de film Tin uit 1971 met Bo Derek. Jawel. En nu, Honey, is Bobby Goldsboro.

Als je ziek bent of heel erg ziek, jawel. Genieten, mensen. Genieten van het leven. Jawel. Ik heb nog een paar duo-ticketten over. Belt gerust als je lid bent voor het Echt Antwerps Theater in de zaal Elklik nu vrijdag. En je moet de kaarten niet komen halen hier bij ons, maar die liggen klaar aan de kassa. Dus voor mijn gebuur, eigen zuur. Wat je ook kunt doen, is nog altijd je top 3 doorgeven. Ofwel via onze website, of gewoon bellen naar 03-219-1727 en geef je top 3 door voor onze top 1000 die we in augustus gaan uitzenden. En nu, You're My Everything. It is Max Bygraves. You're

This Guy's In Love With You, dit was Tony Christie. En nog laatste vocalen voor het tijd zijn van 3 uur. We gaan er even uit voor wat reclame en mij hoor je terug na het tijd zijn van 3 uur. En dat is met Dickie Valentine en Venus. Tot zo!

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12:00 aan de IJzerlaan. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Maar door de extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5:00 deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
6: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken en tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kom die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg? Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha, Minerva.
14: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

The Master Saxo met Loving Sax. Jawel, welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Tanneke. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. En ik heb nog enkele vrije kaarten liggen. Wil je eerst graag lachen? En ben je lid? Voor nu vrijdag naar het Echte Antwerp Theater in de zaal Elklik van Manegebuur Eigen Zuur. Bel naar Monique 03-219-1727. En nu, Connie Francis met The Shadow of Your Smile.

Sous le ciel de Paris, of Onder de hemel van Parijs. Dit was Yves Montand. En straks begint hij weer, hè, om 5 uur. Begint de jaarlijkse De Ronde van Frankrijk natuurlijk. Jawel. En nu Jimmy Durante met You'll Never Walk Alone.

Connie Neefs met Het dorp van toen. En we toch over Het dorp van toen bezig zijn. In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. En verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485-61-48-32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen alles beter was. Voor meer informatie kan u terecht op hun website www.poldermuseum-lillo.be. En u weet nu, donderdag is er voorlopig geen Mignonne meer, maar wel onze dansavond. En ik weet niet of deze dans erbij is, maar je kan misschien al oefenen. Zet je stoelen en de tafel opzij met een tango. Hier is Night and Day, Peter Douglas.

Dit was misschien nog eentje voor de top 1000. Die kan je nog altijd opsturen in de top 3. Ofwel via onze website, of anders bel je naar Studio 2, 03-219-1727 en geef je top 3 door. Die we in augustus, 17 augustus, ja, gaan we die uitzenden. Dit was Vic Damone met The Night Has a Thousand Eyes. Waar je ook nog voor kan bellen, ik heb nog enkele vrijkaarten klaar liggen voor het echt Antwerpse theater. Nu vrijdag de première voor mijn gebuur, die eigen zuur. Dus ben je lid? Belt 03-219-1727. En nu, La Lontananza, Domenico Modugno.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Een instrumentaaltje van de Peter Thomas Sound Orchestra. Piano Strings in Love of Cold Goodbye. En nu de broer van Nat King Cole. Ik heb het over Ike Cole. En dit is eigenlijk de B-kant. Want op de A-kant stond I'm in the mood for love. Hier is Ike Cole met There Goes My Heart.
1: There goes.

I Can't Stop Loving You, door zoveel gecoverd. Vandaag gebracht door Timmy Euro. Mensen, de lijnen zijn vrij. Wil je nu vrijdag, ben je lid, en wil je nu vrijdag eens goed gaan lachen in de Elkelijk naar de première van Mijn Gebeur, die neigt zeur van het Echt Antwerps Theater, belt 03-219-1727. Ik heb nog enkele vrijkaarten, duo-vrijkaarten, klaar ik voor jullie. Het volgende liedje is ook door zoveel gecoverd. Solitaire. Hier de Carpenters.

The Carpenters. Jawel. Mijn twee uurtjes zitten er weer op. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie in van Munich. Mij hoor je terug volgende week, zaterdag. Normaal zeg ik van, nu schakel over naar de hut van mijn put. Maar helaas, je hebt het vorige week al gehoord. We zullen enkele maanden zonder de hut van mijn put zitten. Lo, sterkte man van hieruit. En we gaan eruit met Steve Conway, Beware My Heart. Maar om 18 uur is Rudy van Brussel weer terug met zijn crooners. Tot volgende week, geniet van jullie weekend. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Hier is Steve Conway met Beware My Heart. Salukus!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist. Omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen. Maar veel mensen overleven die oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Elena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. In de 4e ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui en tot 26 graden dan.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte, tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
8: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
7: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
9: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
7: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
10: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
7: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. Vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie het ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
16: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Aha, aha, aha.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
8: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
7: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
9: De komende drie dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
7: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in twee sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
10: I have no words actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
7: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
13: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
14: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
13: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
15: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
16: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci ImmoBiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.
21: Seth, you want to take a walk?
22: Well, sure, sweetie. Just pick a street.
21: Piccadilly Circus.
22: Oh, I'd rather not.
21: Champs-Élysées.
22: Mais non.
21: Times Square.
22: Nah.

0: Say, Lizzie.
1: Yeah, what's the matter?
0: Well, we should get out of here. There's a lot of people walking around without masks.
1: Taxi!
0: Thanks so much.
2: Ze hebben al zeker de taxi genomen om naar huis te gaan. Lisa Gillis en Seth MacFarlane met Peachtree Street. Goedenavond en welkom hier in de Kroneclub met Rudy van Brussel. En we zijn er volledig paraat voor tot en met 8 uur. Helaas het vorige 2 uurtjes geen Lou van Put. Maar we wensen hem alleszins zeker sterkte toe. En hopen hem toch nog zo snel mogelijk hier terug op de radio te horen. Want er is geen hut zonder Lou van Put. Goedenavond.
3: This is Rudy's Kroenclub.

0: Een beetje op het einde toch een Franse zin dat hij zingt van Sacha Distel met Cheek to Cheek. We zijn toe aan Matt Dusk en ja hoor, hij heeft weer een nieuw nummer aan toegevoegd, want hij staat volledig niet stil. A Little Bit Bad.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

On a clear day. Ja, vandaag was het niet zo helder. Regelmatige bewolking ertussen. Maar komende dagen belooft het weer goed warm te worden. Alhoewel, die hoge temperaturen hoeft voor mij niet. En alhoewel, ik ga de warmte opzoeken. Want volgende week ben ik in Spanje. En dan ga ik zeker Lou van Put gaan bezoeken. We gaan verder met Tom Jones. En ik denk dat het een beetje Spaans is of Italiaans. Ik weet het niet, maar als jullie het weten, mocht je altijd zeker bellen naar de studio op het nummer 03-219-1727, beter gezegd. En ik ga de titel even verklappen. Sono Pio Forte di Te.

Wat mij betreft is het Spaans. Helaas heb ik geen reactie daarop gekregen. Maar je kan dat zeker doen op het nummer 03-219-1727. Als jij weet dat dat Spaans of Italiaans of wat dan ook was. Dit was een nummer van Tom Jones.

0: This Falling Things Remind Me of You. En dit was wel van Tony Morell. Over Tom Jones, het nummer dat we daarvoor hebben gespeeld, heb ik een reactie gekregen. En we denken dat het Italiaans zou zijn. Twijfel je eraan? Laat zeker jouw stem horen.
1: This is Rudy's Creamer Club.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

vraag me af hoeveel versies daarvan gemaakt zijn. Ik denk zeker ontelbaar, maar deze was een mooie versie van Gloria Lynn, Fly Me to the Moon.

Dat moet liefde geweest hebben op de eerste gezicht of gezicht, beter zoals ze zeggen. Maar dat was een geweldig nummer van Barbra Streisand en Hozier. The first time I ever saw your face. Dag in, dag uit, luisteren en maken we muziek voor jou. En dat doen we samen met Gary Williams, day in, day out.

eerlijk gezegd wist ik niet dat er een hoek was in de wereld. Maar goed, volgens Liza Minnelli zeker wel. My Little Corner of the World.

0: Als ik jong was, dan had ik zeker een babyface. Maar naarmate dat je ouder wordt, ja, dan krijg je een snor en een baard. Zoals ze zouden maar zeggen. Maar goed, dit was Marissa Jarret. En we gaan de Kroneclub afsluiten, het eerste uur toch alleszins, samen met de eerste van de Kroneprek, met Frank Sinatra. I like to lead when I dance. Ik moet al zeker niet lijden om te dansen, want dan komt dat zeker niet goed. Tot zo meteen in het tweede deel.
1: Frank Sinatra is hier kind aan huis, de Kroneclub.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat,
3: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur, goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang. Al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in dat appartement. De politie probeert een gsm binnen te krijgen om met die man daar te praten. Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Dat meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang. Een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytenbroeks gaat voor een goed eindklassement, maar kreeg meteen een tik. Hij verloor wel wat tijd op zijn grootste concurrenten.
8: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
7: Op dit moment is onder meer Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit bezig. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom in het tweede deel van de Kroene Club met Rudy van Brussel. En ja, het gaat allemaal over de liefde. Dat heb je al zeker gemerkt. Deze nummer van Natalie Cole met All About Love. We gaan verder met Anthony Valentine. En ja, precies Valentijn in de maand februari. Maar goed, Come and Dream With Me. Gaan we zeker doen. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

Dream With Me. Ja, dromen is zeker mooi. Allee, ja, als je toch zeker mooie dromen hebt. We hoorden net Anthony Valentine. Ons volgende is eentje van Stephen Tyrell samen met Judith Hill, I'll Take Romance.

Wat kan de liefde toch mooi zijn? Romantiek, I Take Romance van Stephen Terrell en Judith Hill. In de jaren 80 hadden we een groep, de Boys Town Gang noemen die. En die hadden een geweldig nummer met I Can't Take My Eyes Off You. Maar we gaan de versie horen van Tom Gabel.

Ik moet wel toegeven dat deze versie toch ook een hele mooie versie is van Tom Gabel, Can't Take My Eyes Off You. Alhoewel, de Boys Town Gang, dat was de modernere disco-versie. We gaan verder met Sammy Davis Jr. en dat maakt ons naar het tweede nummer van de Crooner Pack met All That Jazz.

0: Jazz.
1: Het is niet alleen All That Jazz, maar ook All That Crooner, zou ik maar zeggen. Deze van Sammy Davis Jr. Om de Crooner pack af te sluiten, dat doen we samen met Dean Martin met Turn To Me.
2: Goedenavond, dit is de Crooner Club met Rudy van Brussel.

0: Als ik het goed voor heb, is dit een van de kortste nummers van Matt Dusk, met Team from the Amazing Digital Circus. Amper 1 minuut en 50 seconden. Mocht ik verkeerd zijn, mijn excuses daarvoor. Maar goed, dit was geweldig. Hij staat gewoon weg, niet stil. En hij is nog steeds nummers aan het opnemen. En ook volledig aan het optreden, want hij is volledig volgeboekt, zeker tot eind augustus. We gaan verder met Louis Neefs, jawel, een artiest uit eigen bodem, met een geweldig nummer met het lied van Gangster Jim.
1: Wie heeft er ooit het lied gehoord? Het lied van Gangster Jim. Hij was een meester met pistool, maar niet te bijster slim. Nooit heeft hij zich met letterkunst of poëzie

overkruid. En toen haalde ons Boerkenaas een zevenschot eruit. En nooit is Jim in zijn carrière zo

Dat is het zeker een zonde om leugens te vertellen. It's a sin to tell a lie van Des O'Connor. Witchcraft, dat is een versie dat we al veel hebben gehoord. Een van de bekendste ook van Frank Sinatra onder andere. Maar deze is een versie van Matt Forbes.

0: together.
1: Wat moet ik me erbij voorstellen? Artificiële bloemen? Ja, dat is toch niet AI of zoiets, zeker? Nee, dat denk ik helemaal niet. Artificial Flowers van Kevin Spacey. We gaan een Frans nummer spelen. Eentje van Mireille Mathieu met La Première.

echt een mooie jazzversie van Karen Souza met het nummer Creep. En daarvoor hadden we Mireille Mathieu met La Première Étoile.

Ook heel regelmatig hier in de Groene Club te horen met Monroe, met deze nummer van Stranger in Paradise. Night and Day, dat is onze volgende van Liam Burrows.

Dag en nacht kan je genieten van de muziek hier op Radio Minerva. En deze onder andere een nummer van Liam Burrows. Not one minute more. Alhoewel, nee, we gaan minuten nog bijtellen. Maar zoveel tijd is er niet meer over, want de Krone Club is er bijna gedaan. Dus zou ik maar zeggen, we gaan luisteren naar een nummer van Janet Richmond.

Zij is wel degelijk aan het aftellen voor het einde van de Chrono Club. En ik moet toegeven, veel tijd is er niet meer over. We hoorden net Janet Richmond met Not One Minute More. We gaan er nog een paar bij doen. En dat doen we samen deze met K-Star, Wisdom of a Foom. Yeah.

ze is ook een stem dat je kunt uithalen uit duizenden stemmen, zou ik maar zeggen. K-Star, Wisdom of a Foom. Het is hoog tijd om afscheid te nemen en dat gaan we samen doen met Julian Mann met een Shadow of Your Smile. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Het zal wel een opname zijn, want dinsdag vertrek ik naar Spanje en dan ga ik Lou van Putten gaan bezoeken. Dus als je graag een boodschap wilt laten voor hem, doe dat zeker. Dan kan je mailen naar rudy@radiominerva.be of doe het gewoon via het e-mail van info@radiominerva.be. Doe dat snel, want natuurlijk, de tijd is beperkt om al die e-mails te gaan lezen. En dan breng ik zeker de boodschap over aan Lou van Put. Dus ik zou zeggen, graag tot volgende week en geniet nog van alle collega's hier op Radio Minerva.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit, een ploegentijdrit in Barcelona, waarbij elke renner wel zijn eigen eindtijd krijgt, iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden en Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Kian Uytebroek smikt op een goed eindklassement in de Tour, maar staat nu al op bijna 2 minuten van Vingegaard.
3: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
2: Qua teams wint Jumbo-Leasebike de ploegentijdrit voor Ineos, UAE, Little Trek en Red Bull Bora Hansgrohe. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. Dat overleefde hij niet. Het evenement is meteen stopgezet en het parket onderzoekt wat daar precies fout ging. En in Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City. The number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: kende duidelijk het klappen van de zweep, maar wat wil je? Het ene optreden na het andere, de ene stad na de andere, zo leer je het vak. Ik reed in mijn glorietijd ook van het ene naar het andere radiostation, soms tot 4 zenders en 4 steden per dag, maar nu doe ik het nog alleen bij Minerva. Fred Darien was dat en Another Show, Another Town. Een vol uur met Bob in Oldies en Soul, ik ben er klaar voor.
1: Goedenavond, dit is voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer, een belevenis te meer.
3: Jan van Dijk. Popcorn.

Ik heb geen zin om te zitten wachten tot maandag, dus ik hang vandaag de zot wel uit. I'm gonna be a fool next Monday. Zwoele jazz popcorn met Kitty White uit 1955. Harold Dorman beloofde in 1960 plechtig I'll stick by you. En dat doen wij hier bij Minerva ook. Loyaliteit was nog nooit zo dansbaar. En Jimmy Dean die hadden we met Starlight, Star Bright uit 1962. Een nummer dat zo romantisch is dat zelfs de coolste kikker spontaan vlinders in de buik krijgt. Pas op voor de verliefdheid, het is besmettelijk.

Driemaal Soul, het is een vastgegeven in Popcorn City. En Little Milton nodigde ons uit in 1971 om samen te blijven in Let's Get Together. Als jij de jouwe laat zien, dan mag je ook naar de mijne kijken. Show Me en Joe Tex uit 1967. En een klassieker van Harold Melvin en zijn Blue Notes. En je gaat voldaan zijn. Satisfaction guaranteed. Popcorn City, de hartslag van de zaterdagavond, de grootste popcorn classics, die hoor je bij ons.

Op zaterdagavond zorgen wij voor de sfeer. In 1961 deed de man met de bolhoed en de klarinet dat met Evening Shadows. Soms heb je van die nummers die de tijd stilzetten. Mr. Ackerbilk kon dat als de beste. Laat de wereld buiten maar even draaien. Wij blijven hier gewoon gezellig in onze eigen popcornbubbel. Verder hadden we ook nog Justin Jones uit 62 met Dance By Yourself. En we begonnen met een plaat die in de jaren 80 verkocht werd als eentje van Barry Stevens. Maar enig zoekwerk leerde ons dat die man helemaal niet bestaat. En dat zijn echte naam Del Richardson was, die in 1966 Every Little Move You Make zong. Ik heb drie verzoekplaten klaargelegd.

Drie keer op verzoek. We begonnen met de gouden stem van Alan David en Aware of Love uit 1963. Er was de heerlijke 60s vibe van Randy Lee, die in 1962 een hit scoorde met Young Days. En ik draaide puur fluweel met Roy Hamilton en I Love Her, dat we ook kennen van de Beatles. En we blijven bij de Beatles met Sarah Vaughan en Yesterday.

Een hele mooie Bob in Aldi van Eddie Powers uit 1960 en het Gypsy Woman Told Me, en met zo'n beat kan het in ieder geval niet misgaan. Ik vind het heerlijk hoe sommige oude platen je toch altijd weer kunnen verrassen, en Sue Lyon deed dat in 1962 met Turn of the Moon. En we keken naar gisteren met Sarah Vaughan, die in 1965 Yesterday van de Beatles coverde met pure klasse en elegantie.

Hele mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

Gelukkig hebben onze platen geen houdbaarheidsdatum, want Guy Mitchell kwam uit 1956 en het is nog even wachten voor hij vrijkomt, want 99 years in the penitentiary, hij komt pas vrij in 2055, dus dat duurt nog wel even. Onze talenknobbel was een Franse remake van Rescue Me van Fontella Bass door de Canadese Chantal François en Tu m'oublies. We begonnen het blokje met Freddie Houston, We Got a Problem en Soft Walkin'. Ik neem je zo meteen nog mee naar Chinatown en na 9 uur gaan we naar de stoffige kelders van de vergeten platen in de Van Dijk collectie. Je kan me mailen via popcorncity@telenet.be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit zijn ploegentijdrit in Barcelona iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakte dus het eerste geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden. En Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit. Team UAE van Pogacar werd derde. En Red Bull met Evenepoel werd pas vijfde. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde en dat overleefde hij niet. Het evenement is ook meteen stopgezet. Het parket onderzoekt toch wat daar fout ging. En Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. Hij verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de derde ronde haalde in Londen. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.

Een knaller van formaat uit 1968. En met zulke platen vullen we een mooie zaterdagavond bij Radio Minerva. Tom Jones was dat, een man die zelfs op zijn 86ste niet uit de mode raakt. Wat een stem, wat een présence. Just help yourself. En we zijn begonnen aan een uurtje vergeten platen en meer. Hier.

Een man die alles kan en de stijl leerde van zijn eigen vader, die heel bekend was in het vaudeville en tapdansgebeuren. Ik dans ook wel eens aan de tap op feestjes en zo, maar de laatste jaren ben ik een echte huismus geworden. Sammy Davis Jr. met de gezongen soundtrack van Hawaii Five-O uit 1977, You Can Count On Me. En ik draaide ook nog een plaat voor meisjes met sterretjes in de ogen uit 1978, Robert Palmer en The Best of Both Worlds.

Een streepje lekkere Nederlandse glorie op de radio met Ron Brandsteder, die altijd een glimlach op de mensen hun gezicht wist te toveren in de honeymoon quiz. Uit de tijd dat VTM nog niet bestond en de VRT oudbollig was en iedereen naar Holland 1 of Holland 2 keek. Ron is begin vorig jaar overleden op 75-jarige leeftijd, maar hij is nog lang niet vergeten. Ik draaide ook een mooie soft disco klassieker uit 1977 met Odyssey en Native New Yorker.

zitten in de grote vakantie en dan halen we de zomerplaten uit de kast. En in 1975 stond Johnny Rodriguez op 1 met deze Hey Malio, een nummer dat gebaseerd was op een Portugees volksliedje. Hij scoorde achteraf ook nog met Hassi Ba, maar daarna was het uit met de pret. Net ervoor nog vakantiegeluid met Root Syndicate en Mockingbird Hill.

Als je vroeger naar Mooi en Meedogenloos keek, dan ken je de zanger van deze plaat ook nog wel, want hij speelde de rol van Rich Forrester en was ook zanger bij de groep Player, die in 1977 een monsterhit scoorde met deze Baby Comeback. Net voor Player hadden we een eendagsvlieg van Mike Shepstone en Peter Dibbins. Een vergeten pareltje? Nee hoor, bij de Van Dijk-collectie vergeten we helemaal

vakantiekooi te schild heb, een mooie gedachte. Maar telkens als ik wat centen bij elkaar gekrapt heb, dan komt iemand ze afpakken. We gingen naar 1967 met Roger Whittaker, zijn fluwelen stem en zijn fluitje in de aanslag. If I Were a Rich Man. In 1977 werden de hitparades gegijzeld door de disco en Sheila B. was een van de gijzelnemers. Ze was niet de tante van Isabella A. of Mel C., maar gewoon Sheila van de Black Devotion. We houden van die plaat, want je kon er zo heerlijk op swingen. Veel glitter en glamour en ik bekeek het vanaf de kant van de dansvloer, want ik danste alleen de kuskusdans en de slows.

Een opgewekt deuntje uit 1970, lekker vlot en fris. Peggy en Carnaby Street, een winkelstraat in Londen met Carnaby Girls en Carnaby Boys en Carnaby struiken waar ze zich achter gingen verstoppen, zoals wij later achter het zeildoek van de botsauto's. Net ervoor zat het vrouwenclubje van Bert.

Een echte zonnebloem uit Griekenland, Banana Mouskouri, met een prachtige klassieker uit 1974, Le Tournesol. Ons uurtje vergeten platen op zaterdagavond is er zo goed als doorgedraaid. Na 10 uur is Mark er weer met Jukebox Gold. Dat wordt dus ook weer genieten. En ik ben er woensdag opnieuw met dan 2 uur vergeten hits in de Van Dijk collectie. We gaan eindigen in absolute schoonheid met Margriet Eshuis en Lucifer en het mooie Self Pity uit

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen. Zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de kranten Morgen verschenen vanmorgen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen, die hij in sociale projecten een kans geeft om zich te bewijzen, ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Klopt allemaal niet, zegt Nobels.
3: Dat is gewoon karaktermoord, dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van FOD Financiën, als je 2 professionele boekhoudkantoren hebt, 2 aparte kantoren die dat elkaar niet kennen en die doen dat op een correcte manier, er is geen constructie.
2: Of het parket een onderzoek gestart is, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook om zelf naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Poetin wijst ook op de historische banden tussen de VS en Rusland. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS al gefeliciteerd met 250 jaar onafhankelijkheid. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks nog tegen elkaar. Remco Evenepoel kan leven met zijn 5e plaats na de ploegentijdrit in Barcelona in de Ronde van Frankrijk. Jonas Vingegaard was de snelste en pakt het eerste geel voor de Italiaan Ganna, de Sloveen Pogacar, de Spanjaard Ayuso en dus Evenepoel. Die volgt op 19 seconden van Vingegaard.
4: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog 2 zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En het belangrijkste is ook kijken naar het klassementsplaatje. En daar zijn er niet veel mannen voor mij, denk ik. Het zijn niet toevallig de 2 beste grote ronderenners van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik, ja.
2: Ook morgen blijft het peloton in Noord-Spanje voor een rit van bijna 170 kilometer van Tarragona naar Barcelona. De aankomst ligt opnieuw op de Montjuïc. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de 2e startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken en het blijft droog, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon, we halen tot 27 graden. Maandag veel zon en plaatselijk tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 24 graden. En vanaf woensdag zonniger, vanaf donderdag ook warmer.
5: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar. Jukebox

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is 1 iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
3: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar, Jukebox.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH, waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen, maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de 8e finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA.